0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië, niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: De Sky Radio app is helemaal nieuw. Sneller, handiger en met nog meer functies. Zoals bijvoorbeeld nog makkelijker streamen naar je smart speaker of smart TV. Ontdek het allemaal en geniet intussen van Sky Radio, onze themastreams en de gaafste winacties. De beste mix van classics en hits. Ook in de vernieuwde en gratis Sky Radio app. Non-stop muziekstation.
1: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hanta-virus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat één persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
3: Sky.

Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel...

0: wearethevillage.nl.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hanta-virus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun opjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky.

0: Radio app. Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Twee van de drie doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. Twee bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de derde overleden persoon. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Dan het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
3: 1 flitser, gemeld door Flitsmeister, staat op de A2 naar Maastricht bij 223,2.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
12: Stihl, sterk werk.
13: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
12: Stihl, sterk werk.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Mama, ik ben super blij met jou.
22: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
23: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
24: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Het Sky Radio Weer wordt je aangeboden door Casemeer Tuinmeubelen.
6: Goedemorgen, het is 6:30 op maandag 4 mei. Ik ben Sonja Allers. Straks een blik op de weg, maar eerst het weer. En dat doen we deze ochtend met Robert de Vries. Goedemorgen.
25: Hey, goedemorgen Sonja.
6: Goedemorgen. Ja, onderweg naar de studio in Hilversum was het best mistig. Blijft dat zo?
25: Ja, tot een uur of 8 à 9 blijft die mist in het midden en zuiden van het land nog wel eventjes hangen. Code geel is daar ook afgegeven door het KNMI. Maar in de loop van de dag wordt het zicht wel beter. Breekt de zon af en toe door. Maar we krijgen ook te maken met wat buien in het binnenland. En lokaal kunnen die best pittig zijn. Met een klap onweer. En de hoofdtemperatuur die wordt in het oosten verwacht. Lokaal kan het daar 20 graden nog worden.
6: En morgen is het bevrijdingsdag. Blijft het dan droog?
25: Ja, ik zou heel graag droog weer willen beloven, maar dat zit er helaas morgen niet in. We zien toch zeker voor een groot gedeelte van het land best wel wat bewolking. Met name in het binnenland valt er af en toe eens wat regen. Maar in het noordwesten, daar is er wel zeker van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Maar ja, onder die bewolking wordt het niet veel warmer dan 11 tot 12 graden. In de zon nog een graad of 15. En de rest van de week dan zien we toch wel wat vaker de zon doorbreken. Temperaturen gaan later in de week ook weer omhoog. In het komend weekend dan kunnen we hier en daar weer een graad of 20 bereiken.
6: Oké, dankjewel Robert. Dan gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB met Tim Schaap.
26: In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder één file op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Avenhoorn en Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten. Komt vanwege de wegwerkzaamheden op de N247.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
6: En er zijn flitsers gemeld op de A2 richting Weert bij 223.2. Op de A15 richting Rotterdam bij 38.6 en op de A58 richting Bergen-op-Zoom bij 76.9.
27: Sky Radio.
28: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
6: Het ministerie van Buitenlandse Zaken is druk met een Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Het ligt nu aan de zuidwestkust van Afrika. 3 passagiers zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders, waarschijnlijk door het virus. In Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier wordt door SOS-dolfijn naar een opvang gebracht en daar gaan ze kijken hoe ze hem kunnen redden. Het komt niet vaak voor dat zo'n dolfijn hier aanspoelt. En na 4 dagen is ook de brand op een militair oefenterrein bij Weert onder controle. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. Dit was het nieuws in 1 minuut op Sky. Het is 6:58.

alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken.

0: Rangers. Vanavond om 8:30 op 6.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
8: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: maak stack zelfs.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
6: 24/7.
5: Non-stop greatest hits.
6: Het ANP nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders die aan boord zijn is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. SOS-dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en is in een opvang. En in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. Na 4 dagen is ook de brand op een militair oefenterrein bij Weert onder controle. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. Dan het weer. Even de witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd

0: In het grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Sky. Het is 7 uur.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Hoorn-Zaanstad, wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheid op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij de Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwerbrug een file van 20 minuten.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
0: Er zijn flitsers gemeld op de A2 richting Weert bij 223.2 en op de A15 richting Rotterdam bij 37.8.

Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar doe je er 39 minuten langer over. Het weer, een grijze dag met af en toe zon, later buien, soms met onweer. Het wordt 17 tot 21 graden. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt of Limits. Vaak gaat het om kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Het RIVM wil dat elektronische sigaretten een neutraal uiterlijk krijgen om het vapen minder aantrekkelijk te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen een rode elektronische sigaret zoeter vinden dan een witte of bruiner. En er rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag vanwege een seinstoring. Er worden bussen ingezet op het traject. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij 4 Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op 4seizoenentuinmeubelen.nl.
3: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op Corendon.nl.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije specialist. Corendon.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
7: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Hoi van Ethos.
11: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Casemit Tuinmeubelen.
15: Goedemorgen, het is 7:30 op maandag 4 mei. Ik ben Sonja Allars. Straks de verkeersinformatie. Nu eerst het weer met Robert de Vries. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Ja, er is code geel afgegeven, hè?
16: Ja, dat klopt. Voor dichte mist, met name in het midden en zuiden van het land. De verwachting is wel dat de mist de komende uren geleidelijk aan gaat optrekken. Dat het zicht beter gaat worden. En dat na 8 uur code geel wordt ingetrokken. Dan krijgen we af en toe vandaag eventjes de zon te zien. Maar de bewolking is toch ook best aanwezig. En er gaan ook buien ontstaan, met name in het binnenland. En die kunnen lokaal best eventjes stevig zijn in de loop van de middag, met kans op onweer en eventjes veel regen.
15: En morgen is het natuurlijk bevrijdingsdag. Blijft het dan droog?
16: Ja, dat willen heel veel mensen natuurlijk. Allerlei festivals morgen. Ja, ik kan helaas geen droog weer gaan beloven. Want er is denk ik toch in grote delen van het land best wel wat bewolking aanwezig. Met name in het binnenland valt af en toe regen. Maar in het noordwesten, dat is de beste hoek van het land wat betreft droog weer. En daar is ook de zon van tijd tot tijd te zien. Ja, als de zon doorbreekt wordt het 15 graden. Maar is het regenachtig, dan blijft het zo'n 11 tot 12 graden. En de dagen daarna blijft het in het zuidoosten op woensdag nog een beetje regenen. Maar donderdag en vrijdag, dan is het weer droog. Dan is overal de zon van tijd tot tijd te zien. Ja, en dan zien we de temperatuur gewoon weer oplopen naar zo'n 18 graden.
15: Hey, dankjewel Robert. En dan nu de ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap.
10: Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog één rijstrook dicht op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging vanaf Gorkum.
17: Sky Radio Flits Update.
18: Flitsmeister.
15: Er zijn flitsers gemeld op de A1 richting Eemnes bij 35.0. Op de A2 richting Weert bij 223.2. En op de A10 richting Noord op de A10 4.0.
17: Sky Radio.
18: Het ANP nieuws in 1 minuut.
15: De reder van een Nederlandse cruiseschip kan nog weinig zeggen over wat er allemaal is misgegaan. 3 passagiers, waaronder 2 Nederlanders, zouden overleden zijn door een dodelijk virus. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan bij de westkust van Afrika. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers het virus al hebben opgelopen voor ze aan boord gingen. Problemen bij de NS. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen door een seinstoring bij Moordrecht. ProRail weet nog niet precies wanneer het is opgelost. Tot die tijd rijdt de NS met bussen. Gisteravond is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld bij Egmond aan Zee. SOS-dolfijn kwam meteen in actie en gaat kijken hoe het dier gered kan worden. Het komt niet vaak voor dat zo'n dolfijn hier aanspoelt. Dit was het nieuws in 1 minuut op Sky. Het is 3 over half 8.

0: Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
1: Gezellig met z'n vieren.
2: Ga nu naar de Sky-app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. De meeste vertraging is er nu op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Daar doe je er 33 minuten langer over. Het weer, een grijze dag met af en toe zon, later buien, soms met onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt of Limits. Vaak gaat het om kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Het RIVM wil dat elektronische sigaretten een neutraal uiterlijk krijgen om het vapen minder aantrekkelijk te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen een rode e-sigaret zoeter vinden dan een witte of bruine. En er rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag vanwege een seinstoring. Er worden bussen ingezet op het traject. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: Moneymakers. Vanavond om 8:30 op 6.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
8: Sky Radio.
9: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
10: 24/7.
9: Non-stop greatest hits.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie erachter zit, is niet bekend. De twee Nederlanders die zijn overleden op een cruiseschip bij Afrika waren een stel van rond de 70 jaar. In totaal zijn er 3 mensen overleden. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur, wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine, ook al heeft hij dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. Dan het weer in opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land.

0: van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Sky. Het is 1 over 8.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer en 20 minuten.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
0: Er zijn flitsers gemeld op de A1 richting Eemnes bij 35.0. A2 richting Weert bij 223.2. A16 richting Dordrecht bij 59.5. En op de A58 richting Tilburg bij 23.0.

0: Radiostation.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. De meeste vertraging is er nu op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar doe je er 18 minuten langer over. Het weer, een grijze dag met af en toe zon, later buien, soms met onweer. Het wordt 17 tot 21 graden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken gekregen van Nederlanders die op het cruiseschip zitten bij Afrika. Daar zijn 3 mensen overleden nadat ze ziek werden. Het RIVM wil dat de elektronische sigaretten een neutraal uiterlijk krijgen om het vapen minder aantrekkelijk te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen een rode e-sigaret zoeter vinden dan een witte of bruine. En er rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag vanwege een seinstoring. Er worden bussen ingezet op het traject. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. En droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
5: Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
12: Ah.
11: Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: Special Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, maar je touwen echt perstrikt.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Casemeer Tuinmeubelen.
14: Goedemorgen, het is 8:30. Ik ben Sonja Allas. Straks het nieuws en verkeer. Nu eerst het weer met Robert de Vries. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, is het droog vanavond tijdens de dodenherdenking?
15: Nee, het is niet overal droog, Sonja, in dat land. Want je ziet in de loop van vanmiddag toch wel in een strook via Twente over Utrecht naar Zeeland een paar stevige buien ontstaan. En daarbij kan ook onweer voorkomen. En ook vanavond hebben we in het binnenland nog wat te maken met die buien. Misschien zelfs wel eentje de buurt van de Dam nog, waar de nationale herdenking natuurlijk is. Dus toch even de paraplu meenemen. Voor de rest zien we vandaag de laaghangende bewolking en mist nu wel oplossen. Blijft nog wel behoorlijk wat bewolking aanwezig. Maar af en toe breekt de zon door en de hoogste temperaturen die worden uiteindelijk verwacht in het oosten. Daar kan het maximaal 20 graden worden.
14: En hoe zit dat morgen?
15: Ja, bevrijdingsdag. Er zijn ook veel mensen die erop uittrekken. En we zien dan toch wel een hoop bewolking. Met name in het binnenland valt af en toe wel regen. In de regen dan maar 11, 12 graden. Maar in het noordwesten en noorden, daar is het wel op de meeste plaatsen droog. En daar breekt ook de zon door en kan de temperatuur oplopen naar een graad of 15. Nou, dan zien we ook op woensdag in het zuidoosten nog wel enige tijd regen. Maar donderdag en vrijdag, dan is het gewoon weer droog. De zon is er geregeld bij en we zien de temperatuur alweer oplopen. Vrijdag kan het zomaar lokaal weer 20 graden worden in het binnenland.
14: Dankjewel, Robert. Dan nu de ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap.
16: De ochtendspits valt reuze mee. Er staat zo'n 80 kilometer verspreid over het hele land. Op de meeste plekken rijdt het soepel door. Hier en daar een dagelijkse file, maar die zijn niet langer dan 5 minuten. Een paar kleine uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert, 6 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Dan is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20, komende vanuit Gouda. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, een kwartier extra over 8 kilometer. 1 rijstrook is er dicht. En tot slot de A27 nog, Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is het druk. Een file van 5 kilometer kost je 10 minuten aan extra reistijd.
17: Sky Radio Flits Update.
18: Flitsmeister.
14: En er zijn flitsers gemeld, onder andere op de A1 richting Eemnes bij 35.0. A2 richting Weert bij 223.2. En op de A16 richting Breda bij 70.3.
17: Radio.
18: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
14: Er zijn nog 10 Nederlanders aan boord van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is niet bekend. 2 Nederlanders zijn overleden. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. Het kabinet en Kamerleden reageren boos op de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. Het monument is beklad met rode verf, waarmee het woord genocide is geschreven. Vanavond is de dodenherdenking. Schoonmakers zijn al bezig om de verf weg te halen. En het treinverkeer is in sommige delen van het land ontregeld door een seinstoring tussen Utrecht en Den Haag. Daar rijdt helemaal niks nu. De NS zet bussen in op dat stuk. Dit was het nieuws in 1 minuut op Sky. Het is 9:05.

0: Sky Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
2: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. De meeste vertraging is er nu op de A27 tussen Gorkum en Utrecht. Daar doe je er 24 minuten langer over. Het weer een grijze dag met af en toe zon, later buien, soms met onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Er zijn nog 10 Nederlanders aan boord van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 Nederlanders zijn overleden. Er rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag vanwege een seinstoring. Er worden daarom bussen ingezet op het traject. En het RIVM wil dat elektronische sigaretten een neutraal uiterlijk krijgen om het vapen minder aantrekkelijk te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen een rode e-sigaret zoeter vinden dan een witte of bruine. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Mama, ik ben super blij met jou.
11: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
14: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
13: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
19: 24/7.
18: Non-stop greatest hits.
19: Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van der Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsma heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. Het gaat beter met de cryptomunt Bitcoin. Voor het eerst in maanden is de Bitcoin boven de $80.000 uitgekomen. Dat komt onder meer door een nieuwe wet in de VS die gunstig is voor de cryptomunten. President Trump was eerst partij geweest op een camping waar veel jongeren waren.

0: werd later kritischer. Door de nieuwe wet worden de regels nu wat soepeler. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden. Een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. Het weer, de dag begint grijs, later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Sky, het is 1 over 9.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechter rijstrook dicht. Verder goed nieuws over A20, Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
0: En er zijn flitsers gemeld, onder andere op de A1 richting Eemnes bij 35.0. Op de A2 richting Weert bij 223.2. En op de A9 richting Alkmaar bij 53.9.

0: met Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
1: Gezellig met je vieren.
2: Ga nu naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
8: Even overlaten.
9: Ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
10: Hamster!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
10: Boeie.
11: Hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
14: Laat het zeer zijn.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
15: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
16: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Boek nu jouw Turkije-zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
20: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost, autotaalglas.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: De
0: files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog twee plekken die opvallen. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechterrijstrook is dicht.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
10: Er zijn flitsers gemeld, onder andere op de A28 richting Meppel bij 174.9, op de A1 richting Eemnes bij 35.0 en op de A2 richting Echt bij 249.9.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via moto.nl/Olivia Rodrigo.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
8: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
7: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 21:30 op 6.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Non-stop muziekstation.
16: 24/7.
15: Non-stop greatest hits.
16: Het ANP nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Kaapverdië weigert alle hulp aan een Nederlandse cruiseschip bij Afrika, waar mogelijk een virusuitbraak is. Het schip ligt voor de kust van het land, terwijl er nog zieken aan boord zijn. Twee Nederlanders zijn overleden, waarschijnlijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. De treinen tussen Utrecht en Den Haag gaan zo weer rijden. Door een seinstoring was het vanochtend erg druk in de ochtendspits, op de eerste werkdag na de meivakantie. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. En in Colombia is een ongeluk geweest met een monster truck. Er vielen zeker 3 doden en bijna 40 gewonden toen de truck door een onbekende oorzaak op hol sloeg en in het publiek reed. Het ongeluk doet erg denken aan wat er bijna 12 jaar geleden in het Twentse Haaksbergen gebeurde. Ook daar vielen toen 3 doden. Dan het weer. De dag begint grijs, later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Sky. Het is 10 uur.
15: Sky Radio Flits Update.
16: Flitsmeister.
17: En er zijn onder andere flitsers gemeld op de A1 richting Eemnes bij 35.0. Op de A2 richting Echt bij 249.9. En op de A2 richting Amsterdam bij 38.0.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. En droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hé, hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
3: Aldi.
9: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
12: Niet bij mij, tv is te klein.
13: En ik heb geen barbecue.
14: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
19: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
2: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle melkunieprotein, tweede gratis.
3: Hoi.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
2: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé.
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Amster.
9: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Ga je bouwen of verbouwen?
7: Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt? Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.
14: Sky Radio Verkeer.
15: ANWB.
9: Het is druk op de N261 in Brabant. Richting Waalwijk file voor Kaatsheuvel. 3 kilometer en 15 minuten.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
5: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken

0: half negen op zes.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via moto.nl/Olivia Rodrigo.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop in shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Sky Radio.
2: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7.
2: Non-stop greatest hits.
1: Het ANP nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Het is nu dodenherdenking in de Tweede Kamer. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek is geschokt dat juist vandaag het monument op de Dam beklad is met rode verf. Ongelooflijk schandalig, zegt burgemeester Halsema van Amsterdam tegen de NOS.
4: Er zijn beelden van, want er staat altijd live beeld op het monument. Maar ik weet niet of de daders herkend zijn. Dat is aan de politie.
3: Ze zegt dat het monument op tijd weer schoon is voor de landelijke herdenking vanavond. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd. Volgens CNN mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een nieuw uitje in de Hetwiegepolder in Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op meer dan 60 meter hoogte naar de Westerschelde. Sky Radio weer, grijs met in het noordwesten een bui, later ook in het binnenland. En die kunnen pittig zijn met onweer. Het wordt 14 graden in het noordwesten tot 20 in het oosten. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 11 uur.
2: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: 2 files door grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor Duitsland. Doe je er bijna 10 minuten langer over. En een kwartier extra reistijd heb je op de A37 van het knooppunt Holsloot naar Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland.
2: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
3: En geflitst wordt er op de A1 naar Eemnes 35-0. De A7 naar Heerenveen 152-3. De A12 naar Arnhem 142-1 en 139-3. Dan de A16 naar Breda 70.8 en naar Dordrecht bij 59.5 en 42.5. De A22 naar Beverwijk 9.3 en richting Velzen 14.7. En de laatste is de A29 naar Dinteloord bij 94.4.

0: Binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.

0: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
5: Dat is wit goud voor weinig.
4: Aldi.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
11: Boek nu jouw Turkije-zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
13: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
22: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus G.

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Woksauzen, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
15: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
17: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
21: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
22: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
24: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
25: Nee.
24: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Non-stop muziekstation.
25: 24/7.
19: Non-stop greatest hits.
25: Het ANP nieuws van 12 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De politie denkt dat 3 mensen het monument op de Dam vannacht hebben beklad. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt bij de NOS dat ze het ongelooflijk schandalig vindt.
27: Het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders, het is verschrikkelijk.
26: De verdachten staan op camera, ze gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Ons land gaat kijken of we mensen kunnen evacueren van een Nederlands cruiseschip voor de kust van Kaapverdië bij Afrika. Aan boord zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders, waarschijnlijk door besmetting met het Hanta-virus. Kaapverdië houdt alle hulp tegen. Buitenlandse Zaken wil kijken of sommige mensen medisch geëvacueerd kunnen worden. Bultrug Timmy heeft weer een teken van leven gegeven. De walvis zwemt na meerdere reddingspogingen sinds zaterdagochtend in open zee. En zijn GPS-tracker heeft inmiddels signalen uitgezonden. Dat betekent dat Timmy nog leeft, want de tracker werkt alleen als hij boven water komt om te ademen. Volgens experts zwemt hij de goede kant op. En wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje. En die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt Vos haar sleutelbeen gebroken te hebben. Dan de Sky Radio weer. Grijs met in het binnenland kans op buien. En die kunnen pittig zijn met onweer. Het wordt 14 graden in het noordwesten tot 20 in het oosten. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 12.
19: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
28: Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 3 kilometer en bijna 15 minuten.
19: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
26: Er wordt volop geflitst op de A1 richting Eemnes 35-0. De A4 naar Bergen-op-Zoom 241-0 en naar Amsterdam 20.6. De A7 naar Heerenveen 152-3. De A12 naar Arnhem 142-1 en 139-3. De A16 naar Breda 70.8 en naar Dordrecht 59.5 en 42.5. De A28 naar Zwolle 95.8. De A31 naar Harlingen 30.7. En de A58 richting Tilburg 23.4.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. En droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
13: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
12: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
14: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hé, hey, bedankt.
2: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Je zou je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 20 minuten vertraging. In Brabant staat een file op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten.

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken.

0: Dus vanavond om 8:30 op 6.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Sky Radio.
17: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
16: 24/7.
17: Non-stop greatest hits.
16: Het ANP-nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Voetbalclub NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. Iran zegt dat ze een Amerikaans oorlogsschip hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou niet geluisterd hebben naar waarschuwingen. Twee raketten zouden het fregat geraakt hebben waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden en Iran is daar tegen. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat we nu moeten ingrijpen zodra we merken dat groepen buitengesloten worden en hun rechten worden uitgekleed.
19: Het onbevattelijke kwaad van de Holocaust begon niet met vernietigingskampen. Het begon met woorden, met uitsluiting. En toen de bezetter kwam, was die voedingsbodem al lang en breed aanwezig.
18: En de nazi's bouwden daar in de oorlog op door. Dus moeten we nu volgens de Kamervoorzitter ook niet te gauw wegkijken. En in Roemenië staan ze in de rij voor de goudschatten die gestolen waren uit het Drents Museum en die pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. Binnenkort moet de gouden helm nog gerepareerd worden, want die raakte bij de museumroof in Assen beschadigd. Aan de Sky Radio weer, grijs met in het binnenland vanmiddag kans op buien en die kunnen pittig zijn met onweer. Het wordt 14 graden in het noordwesten tot 20 in het oosten. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2:01.
20: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Het rijdt hier en daar iets langzamer. Met name op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps 10 kilometer en 30 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En er staat ook een pechgeval op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Soesterberg. 5 minuten over 5 kilometer.
20: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: 11 flitsers gezien en die kan je tegenkomen op de A1 naar Hengelo 105.6 en richting Eemnes 35.0. De A7 naar Heerenveen 152.3. De A9 naar Alkmaar bij 54.1. De A12 naar Arnhem 139.3. Dan de A16 naar Breda 70.8 en richting Dordrecht 59.5 en 42.5. De A28 naar Zwolle 95.7. De A58 naar Tilburg bij 23.0. En de A76 van België naar Geleen bij 1.7.
20: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
1: Naar Breda 70.8 en richting Dordrecht 59.5.

0: jij binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Even overlaat.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
9: Niet bij mij, de feesten klein.
10: En ik heb geen barbecue.
11: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
15: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
21: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
19: Mamma mia, dat is goedkoop.
22: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Skyrim.
0: langzamerhand wat drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens voor de grenscontroles. 2 kilometer en 10 minuten extra. Dan bergingswerk op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen De Wild en Soesterberg duurt de reis 10 minuten langer. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht vielen tussen Nijmegen en Haps 8 kilometer en 25 minuten. 1 reishoek is dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen. Duurt nog tot 14:15.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hi, dag.
14: Hoi,
15: hallo.
16: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
18: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
19: Hamster!
20: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
19: Yes!
20: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipstietsels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
19: Boeie.
20: Hak, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Amster.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Sky Radio.
23: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
22: 24/7.
23: Non-stop greatest hits.
22: Het ANWB Nieuws.
4: van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het is eigenlijk niet de bedoeling op de dag van de dodenherdenking. Toch hebben in verschillende delen van het land mensen nog het luchtalarm horen afgaan. Normaal is de test elke eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei. Sommige veiligheidsregio's hadden de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd en die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of die actiegroep er ook achter zat, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment, want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Justitie heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen toen om het leven. En Amerika zegt dat er niks klopt van het verhaal dat er een oorlogsschip is aangevallen door Iran. Het zou gebeurd zijn toen het schip in de straat van Hormuz voer. Volgens Iran is het geraakt door 2 raketten nadat het waarschuwingen had genegeerd. Amerika wil schepen begeleiden. Iran wil dat voorkomen. Sky Radio weer, grijs met in het binnenland kans op buien. En die kunnen pittig zijn, met onweer. Het is 14 graden in het noordwesten tot 20 in het oosten. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2:02.
23: Sky Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Door een ongeluk. Een behoorlijk lange file op de A2. Komen er vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 6 kilometer en een uur extra. Er is maar 1 rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Verder file door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Even voorbij Arnhem. Je hebt daar minder rijstroken. Daarom de file op de A12 vanaf de Duitse grens. Ongeveer 15 minuten. En dan bergingswerk op de A73 richting Maasbracht. Voor Haps 20 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen. En die staat er nog tot 14:15.
23: Sky Radio Flits Update.
13: Flitsmeister.
11: 6 stuks, de A1 richting Naarden 11.1 en richting Eemnes 34.2. De A2 naar Den Bosch 134.3. De A4 naar Bergen op Zoom bij 214.2. De A16 naar Breda 70.8. En de A58 naar Tilburg 23.0.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. En droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs wil je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
13: Stihl, sterk werk.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
20: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
24: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder.
0: En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
2: Er staan wat korte files verspreid over het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. 3 opvallende, en om te beginnen de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er is daar een vrachtwagen en 2 personenauto's bij betrokken. In Rijstok is daar maar open. De vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. Het verkeer richting Den Bosch kan omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 1 kwartier op onthoud. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tenslotte is er druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wezel en Roermond-Oost 3 kilometer file met 25 minuten vertraging.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
5: Even overlaat.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
14: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
15: Niet bij mij, de veest te klein.
16: En ik heb geen barbecue.
17: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Mama, ik ben super blij met jou.
20: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
21: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes.

0: muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Het monument op de Dam in Amsterdam is weer schoon. Op het monument was in het rood het woord genocide geschreven. En premier Jette vindt dat schandalig.
2: Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan. Vandaag herdenken we iedereen die sinds de Tweede Wereldoorlog is gevallen. Je mag iedereen herdenken, maar ga dan niet de doden van die Tweede Wereldoorlog en iedereen daarna op deze manier schofferen.
1: Er wordt gezocht naar 3 daders, maar die zijn nog niet gepakt. Vanavond is op de Dam de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog en die gaat dus gewoon door. De 2 Nederlanders die overleden zijn op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan komen uit Friesland. 69 waren ze. De andere overledene is een Duitser. Intussen is ook bekend dat een van de zieke bemanningsleden een Nederlander is, maar of die ook het Hantavirus heeft, is nog onduidelijk. De provincie Brabant wil dat Defensie de regels voor het oefenen tijdens de droogte snel aanpast. Vorige week waren grote branden ontstaan op militaire terreinen. De legerleiding wil dooroefenen tijdens de droogte. Defensie vindt dat de militairen getraind moeten blijven, ook als het even niet regent. En 1 op de 3 sporters heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder bij sportverenigingen. Opvallend is dat meer dan de helft van de sporters die met grensoverschrijdend gedrag te maken had, er niks over heeft gezegd. Het Sky Radio weer, grijs met in het binnenland, kans op buien, en die kunnen pittig zijn met onweer, bij 14 graden in het noordwesten tot 20 in het oosten. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2 over 3.
0: Sky Radio Verkeer. ANWB.
3: Naast enkele korte files, een paar opvallende. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. A27, Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Everding is het wegdek in slechte toestand. 1 rijstok is daar dicht, er staat 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan zijn de bergingswerkzaamheden op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Die zijn bij Soesterberg. Er staat 4 kilometer file, de rechter rijstok is dicht en dat kost je 10 minuten. En tenslotte 10 minuten oponthoud op de A35 Almelo richting Enschede, voor knooppunt Azenlo, 3 kilometer file.
0: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
1: Flitsers zijn gezien op de A9 naar Amstelveen, 9.3. De A9 naar Alkmaar bij 58.1. De A13 richting Rijswijk, 13.3. En de A58 naar Tilburg, 23.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Howdy! Beleef het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB.
19: Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, vallen er een aantal op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Eveningen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 20 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Everdingen is het wegdek ook daar in slechte toestand. Er staat zo'n 10 minuten oponthoud. Of je hebt daar zo'n 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechterrijstrook dicht. Dit komt door opruimwerkzaamheden. En de vertraging is 10 minuten.

0: met Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
1: Gezellig met z'n vieren.
2: Ga nu naar de Sky-app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
8: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
9: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
8: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei.
9: Dus we zeggen nog steeds,
8: alle lof voor Almof.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
16: Hamster!
17: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
16: Yes!
17: Met deze week in de bonus, alle Melk Uniprotein, tweede gratis.
16: Play.
17: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
16: Zoé!
17: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
16: Yes!
17: De meeste de beste aanbiedingen.
16: Amster.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek? Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum? Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
22: 24/7.
16: Non-stop greatest hits.
22: Het ANP nieuws van 4 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Er is iets aan de hand op de vliegbasis Geelze-Rijen in Brabant. Een dreigende situatie, zeggen ze daar. Daarom is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en er lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat de dreiging nou precies is. Het heeft geregend en daardoor is op sommige plekken de kans op brand in de natuur stukken kleiner geworden. In heel het land gold de hoogste alarmfase omdat het zo droog was, maar in Zeeland, Limburg en delen van Noord- en Zuid-Holland nu niet meer. Op veel andere plekken blijft het brandgevaar buiten nog wel groot. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten en het schip ligt voor de kust van de Kaapverdische eilanden. Twee Nederlandse toeristen zijn overleden. Het was een Duitse toerist, misschien aan het Hantavirus. En het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden en betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. Dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er een bommelding op Brussel-Zuid. Sky Radio weer. In het binnenland kans op stevige buien met onweer. Ook vanavond nog met dodenherdenking. Morgen veel bewolking, soms lichte regen, maar het noorden houdt het droog. Het wordt dan 11 tot 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 4.
16: Sky Radio Verkeer.
22: ANWB.
24: De avondspit komt langzaam maar zeker op gang. Er staan een aantal bijzondere files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht, vertraging 25 minuten. Er gebeurt een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft staat er 8 kilometer file met een half uur oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Hou rekening met een half uur vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt het Velperbroek 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dan nog een opvallende file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Ook het wegdek is daar in slechte toestand. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechte rijstrook dicht. Er gebeurde een ongeluk, er zijn nu bergingswerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten.
16: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
23: 3 flitsers gezien, de A28 naar Utrecht 1.6. De A58 naar Tilburg 23.0. En richting Breda 49.0.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. En droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
5: Mama, ik ben super blij met jou.
6: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
4: Boek nu jouw Turkije-zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
10: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
12: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
12: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipsnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks, tweede gratis.
13: Boeie.
12: Hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
12: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
13: Lekker hoor.
12: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
13: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amster.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop in shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
24: Mindshift. Elk moment een reis.
0: Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
13: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
13: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
13: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
24: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
25: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: De avondspits komt op gang. Er staan inmiddels bijna 300 kilometer file. Het is vooral druk en aansluiten in de regio Utrecht en bij Den Haag. Wat daarbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoofdvliet is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot een half uur. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velpen bedoelt het een kwartier langer over. A27 Almere-Gorkum. Daar is het wegdek in slechte toestand bij knooppunt Everdingen. Er staat zo'n 15 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Soesterberg 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
25: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
28: Op de A7 Groningen-Duitsland wordt de flitser gemeld bij 230.8. De A16 bij Bergse Hoek 11.9. De A58 naar Tilburg 23.0. En richting Breda 49.0.

0: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
5: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
4: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 8:30 op 6.
6: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
7: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
8: Niet bij mij, de veest te klein.
9: En ik heb geen barbecue.
10: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
22: 24/7.
21: Non-stop greatest hits.
22: Het ANP-nieuws van 5 uur.
23: Ik ben Marcel Barends. Goedemiddag. De hackers van Odido hebben weer toegeslagen. Nu hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt, zoals Canvas. De groep wil geld hebben en anders worden namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. Een deel van de vliegbasis Geelse Rijen in Brabant is ontruimd. Waarom wil niemand zeggen. Een meisje dat in de buurt woont vertelt aan Hart van Nederland wat ze allemaal langs heeft zien komen.
0: Heel veel politieagenten, koninklijke marechaussee, ja, ambulance, brandweer, eigenlijk echt gewoon van alles wat er in één keer rijdt. Maar ja, er wordt niet echt uitgesproken wat er allemaal aan de hand is. Dus.
23: Het terrein is afgegrendeld en wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat schip ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar daar mogen de passagiers niet van boord. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het hantavirus. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. En het verdachte pakketje op het treinstation Brussel-Zuid was loos alarm. Er was een tas gevonden, maar er bleek niks mee aan de hand. Het treinverkeer heeft flink wat vertraging opgelopen, zoals de Eurostar-treinen van en naar Amsterdam. Sky Radio weer. In het binnenland kans op stevige buien met onweer. Ook vanavond nog met dodenherdenking. Morgen veel bewolking, soms lichte regen, maar het noorden houdt het droog. Het wordt dan 11 tot 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 over 5.
9: Sky Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: De spits is goed op gang gekomen. Er staat ruim 400 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen zit een gat in het wegdek. De rechterrijstok is daar dicht. Vertraging is een half uur. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Knoopend Hoflied een ongeluk. Twee rijstoken dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook nog net een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor Westervoort. De rechterrijstok is daar dicht. En er staat 5 kilometer file met ruim 3 kwartier op onthoud. A28 Amersfoort Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het asfalt terug of gekomen. De spitsstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging.
9: Sky Radio Flits Update.
14: Flitsmeister.
23: De flitsers zou je tegen kunnen komen op de A4 naar Amsterdam 28.8, de A16 naar Breda 45.9, de A50 richting Os 115.9 en de A58 naar Breda. Daar zijn ze gezien bij 49.0.

0: jij binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky-app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.

0: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
3: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido.
11: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
15: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Het Sky Radio Weer wordt je aangeboden door Kaysmith Tuinmeubelen.
20: Het is 5:01. Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. En het is weer tijd voor het Sky Radio Weer met Robert de Vries. Goedemiddag, Robert.
21: Hey Marcel, goedemiddag.
20: Vanavond, dodenherdenking, blijft het dan wel droog?
21: Nee, niet overal. Want je ziet vooral over het oosten, midden en zuiden van het land dat er een paar actieve buien aanwezig zijn. Kan onweer bij voorkomen, ook veel regen in korte tijd. Ja. Misschien op de Dam ook nog wel een enkele bui. Maar daar zitten ze toch wel in de droge hoek. En zeker in het noorden en westen van het land, met daar ook nog wat ruimte voor opklaringen.
20: En hoe wordt dan de bevrijdingsdag morgen? Een beetje festival weer?
21: Nou, ook weer niet overal. Kijk, als je in het noordwesten zit, zit je morgen goed. Daar is het droog, daar is ook de zon van tijd tot tijd erbij. Maar in het binnenland is er toch veel bewolking. Daar valt ook af en toe regen. Niet dat het continu nat is, maar goed, als je erop uitgaat, zou ik toch een paraplu meenemen. En in eventuele regen is het ook niet warmer dan 11 tot 12 graden. Breekt de zon door, dan wordt het zo'n 15 graden. En dan zien we op woensdag in het zuidoosten ook nog regen, maar donderdag en vrijdag dan keert overal de zon gewoon weer terug.
20: Kijk.
21: En zien we de temperatuur ook steeds meer oplopen. De vrijdagmiddagborrel die kan lokaal weer warm gaan verlopen met een graad of 20.
20: Hartstikke mooi. Dankjewel, Robert. En waar staat het vanmiddag allemaal vast? Dat hoor je van de ANWB. Het Sky Radio Verkeer nu met Erik Evengroen.
0: De avondspits is in volle gang. En verspreid over het land zijn het vooral ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Wat verder opvalt is de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Dat gebeurde ter hoogte van Westervoort. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Ook hier is de vertraging ruim 3 kwartier. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Leusden ligt er veel water op het wegdek. 2 rijstroken dicht, vertraging bijna 1 uur. A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het wegdek ontstaan. De spitsstrook is daar dicht, vertraging 1/2 uur. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4. Bijna 3 kwartier op onthoud. En dat komt door het eerdere ongeluk op de A4.
9: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
20: Op de A9 naar Haarlem zijn ze gezien bij 43.0. De A50 naar Os 115.9. En de A58 richting Tilburg 23.0.
9: Sky Radio.
12: Het ANB Nieuws in 1 minuut.
20: De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek op vliegbasis Schilze-Rijen na een dreiging. Een deel van het terrein is ontruimd, maar volgens de marechaussee lijkt de boel gewoon weer veilig. De gegevens van 300 miljoen studenten wereldwijd zijn in handen gekomen van hackers, mogelijk ook Nederlanders. Het is dezelfde groep die Odido te grazen had. De zieken aan boord van een Nederlands cruiseschip worden misschien opgevangen op de Canarische eilanden. Het schip ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar daar mogen de passagiers niet van boord. En Robbie Williams zit met een gênant probleempje zo vlak voor zijn concerten in Amerika. Er is een stuk van zijn voortand afgebroken. Robbie zit in Miami en zijn eigen tandarts in Los Angeles. De zanger twijfelt nu of hij 5 uur in het vliegtuig gaat zitten om zijn gebit te laten fixen. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 2.

0: gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoste.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat ermee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
6: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: Moneymakers. Vanavond om 20:30 op 6.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
0: Non-stop muziekstation.
4: 24/7.
0: Non-stop greatest hits.
4: Het ANP nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Marcel Barendsen. De dreiging op vliegbasis Schilze-Rijen is vals alarm. De marechaussee kwam flink in actie om een filmpje waarop een man te zien is die verdachte dingen deed op het terrein. Maar het blijkt om oude beelden te gaan van een man die al eerder is opgepakt. De basis is even ontruimd geweest. Het is niet zeker of er ook gegevens van Nederlandse studenten zijn gehackt. Hogescholen en universiteiten onderzoeken dat. Die gebruiken Amerikaanse onderwijssoftware die gehackt is. Gegevens van bijna 300 miljoen gebruikers dreigen op straat te komen. Het zijn dezelfde hackers die Odido te pakken hadden. Een van de passagiers van het cruiseschip dat bij de Kaapverdische eilanden ligt met zieken aan boord heeft een emotioneel social media filmpje geplaatst. Want ze zijn geen verhaal of een krantenkop, zegt hij.
6: We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
5: Alle onzekerheid is heel zwaar, zegt hij. Kaapverdië laat de passagiers niet toe aan een land. Er zijn 3 mensen aan boord overleden, mogelijk aan het Hanta-virus. De Canarische eilanden zouden wel willen helpen. En in de Duitse stad Leipzig is een auto op een groep mensen ingereden. Volgens Duitse media zijn er 2 doden en meerdere gewonden. Het is nog onduidelijk of sprake is van opzet. Volgens de krant Bild reed een auto met hoge snelheid een voetgangersgebied binnen. De Duitse politie doet onderzoek. Sky Radio weer. In het binnenland kans op stevige buien met onweer. Ook vanavond nog met dodenherdenking. Morgen veel bewolking, soms lichte regen. Maar het noorden houdt het droog. Het wordt dan 11 tot 15 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 6.
0: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: De avondspits bestaat vooral uit relatief korte dagelijkse files. Maar op een aantal plekken is het behoorlijk mis met veel vertraging. De beginnende A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knooppunt Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En daardoor ook een flinke file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen ook 14 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Verder dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging 20 minuten en er staat zo'n 4 kilometer. Dan is er water op het weg terechtgekomen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Leusden 9 kilometer met een uur oponthoud. De linker rijstrook is daar dicht. De A28 Amersfoort richting Groningen bij Zwolle-Noord. Bijna 18 kilometer file met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar Knoopend Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 doe je er bijna 3 kwartier langer over.
0: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
5: Flitsers gezien op de A50 van Eindhoven naar Os bij 115.9 en van Os naar Eindhoven 108.3.

0: Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. En droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING Rondaf en Beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kiosk bladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
5: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Het Sky Radio weer wordt je aangeboden door Casemeer Tuinmeubelen.
10: Goedenavond, 1 voor half 7. Ik ben Marcel Barendse en het Sky Radio weer krijg je van Robert de Vries. Goedenavond Robert.
11: Hey, goedenavond.
10: Wordt het nog een beetje goed festival weer morgen?
11: Hangt er een beetje vanaf waar je zit. De meest droge condities verwacht ik toch wel in het noorden en noordwesten van het land. En zeker in het noordwesten is morgen de zon er van tijd tot tijd bij. Elders wel veel bewolking en hoe verder je naar het zuidoosten gaat, hoe groter de kans is op enige tijd wat regen. Ja, in eventuele regen zo'n 11 tot 12 graden. Breekt de zon door, dan wordt het een graad of 15. Dus ja, als je van de zon houdt, naar het noordwesten.
10: Ja, en de rest van de week blijft het dan wisselvallig?
11: Nou, het zuidoosten, daar houden ze nog wel eventjes te maken met veel bewolking en op woensdag ook nog regen. Verder naar het noordwesten toe is er ruimte voor de zon. Maar het komt wel goed hoor, want donderdag en vrijdag dan is het overal droog. Paraplu kan gewoon weer thuis blijven. En met ruimte voor de zon erbij zien we de temperatuur ook steeds meer oplopen naar lokaal misschien een graad of 20 vrijdagmiddag. En in het weekend nog ietsje warmer, maar dan gaan er wel weer een paar regen- en onweersbuien vallen.
10: Oké, Robert, dankjewel. En of er nog veel files staan, dat hoor je van de ANWB. Het Sky Radio verkeer nu met Erik Evengroen.
12: De meeste dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer korter. Maar op een aantal plekken nog behoorlijke vertragingen, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Elvert-Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Er is daar een gat in het asfalt ontstaan. De rechterlijst ook is dicht, de vertraging een half uur. En daardoor ook een half uur oponthoud op de A27 van Almere naar Gorkum. Ook voor knooppunt Everdingen en er staat daar 14 kilometer file. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12. 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
13: Sky Radio Flits Update.
14: Flitsmeister.
10: 3 flitsmeldingen voor je. De A7 naar Drachten 181,8. De A50 Eindhoven-Os 115,9. En richting Eindhoven bij 108,3.
13: Radio.
14: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
10: Het begint al aardig vol te stromen op de Dam in Amsterdam voor de dodenherdenking. Vanavond leggen de koning en de koningin een krans bij het monument en is het om 8 uur 2 minuten stil. Een auto is in de Duitse stad Leipzig op mensen ingereden. Er zijn 2 doden en zeker 20 gewonden. De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt. Vals alarm op de Brabantse vliegbasis Geelse Rijen. De boel werd ontruimd na een filmpje op social media waarop een man te zien was die verdachte dingen deed. Maar dat filmpje bleek al oud. En Haribo heeft het afgelopen jaar meer snoepjes verkocht dan ooit. De Duitse snoepfabriek heeft wel een idee waardoor het komt. Nu cacao zo duur is, zouden mensen sneller snoep in huis halen dan chocola. Dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 1 over half 7.

0: Met Bol, zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Pampers nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: Moneymakers. Vanavond om 8:30 op 6.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
2: Greets. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Woksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
16: 24/7.
15: Non-stop greatest hits.
16: Het ANP nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt van de auto die in de stad Leipzig op mensen inreed. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden, van wie 2 ernstig. De auto zou met hoge snelheid door een winkelstraat zijn gereden. Met de arrestatie van de bestuurder lijkt sprake van opzet. Het is al aardig druk op de Dam in Amsterdam voor de nationale herdenking straks om 8 uur. Honderden mensen staan er al klaar. Het monument op de Dam is intussen schoon. Dat was vannacht beklad door 3 pro-Palestijnen die de politie nog zoekt. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Schilzerijen gaan mogelijk niet door naar de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet na een filmpje van een indringer, maar dat bleken oude beelden. Omdat de voorbereidingen stil lagen, wordt nog bekeken of de helikopters morgen langs de festivals kunnen vliegen. Nu chocola duurder is geworden door de hoge cacaoprijzen, grijpen we vaker naar ander snoep. En dat merkt het Duitse bedrijf Haribo. Dat heeft vorig jaar meer snoep verkocht dan ooit. Vooral aan jongvolwassenen, die lusten graag fruitsnoepjes. Ook het zure spul doet het goed. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op enkele buien. Daar kan de klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. In het noordwesten het tegenovergestelde en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
15: Sky Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog wel een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. En daardoor ook vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Voor knooppunt Everdingen staat 12 kilometer file, nog met ook 20 minuten oponthoud. Anders is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Te hoogte van knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn daar dicht, vertraging een kwartier. A59 Den Bosch richting Oss. Daar is bij Oss de rechterrijstrook en de afrit dicht door gesprongen water. Vertraging een klein kwartier. En tenslotte de A325 Nijmegen richting de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
19: Sky Radio Flits Update.
20: Flitsmeister.
18: Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles bekend.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
3: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
12: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
17: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop in shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
18: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
23: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
24: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Vertraging nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een gat in het wegdek ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij het Harde is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit gaat zeker tot vanavond 10 uur duren. En de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Dit komt door een gesprongen waterleiding. De vertraging is 5 minuten.

Vandaag 4 mei is het Nationale Dodenherdenking. We herdenken dan allereerst Nederlandse oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Herdacht worden ook Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Daarom is Sky Radio nu 2 minuten stil.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. En droom weg in het betoverende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op Corendon.nl.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
5: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije-specialist. Corendon.
8: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.

0: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
19: 24/7.
18: Non-stop greatest hits.
19: Het ANP nieuws van 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van €1 miljard, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon, daar 15 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
13: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
22: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A16 bij Rotterdam bij 42,5. En de A50 Eindhoven richting Os bij hectometerpaal 115,9.

0: met Sky Radio naar de nieuwe themawereld World of Frozen in Disneyland Parijs.
1: Gezellig met z'n vieren.
2: Ga nu naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen, krijg een VIP-treatment op de zomerweek of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je...

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 7 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Bij Vier Seizoenen Tuinmeubelen vind je betaalbare en trendy tuinmeubelen gemaakt om buiten te genieten. We hebben shop-in-shops door heel Nederland. Kijk op vierseizoenentuinmeubelen.nl.
1: Zin in zon, zee en Turkije? Met Corendon ontdek je het allemaal. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Geniet van prachtige zon over grote stranden en een indrukwekkende cultuur. Boek nu je Turkije-vakantie op corendon.nl.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: Boek nu jouw Turkije zonvakantie bij Corendon, de Turkije specialist. Corendon.
6: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom

0: om met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Non-stop muziekstation.
7: 24-7.
6: Non-stop greatest hits.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert daarmee op Rusland dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zongen een speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht, met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15. En dat was het nieuws op Sky Radio.
6: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
9: Snelheidscontrole is gemeld op de A50 Eindhoven richting Os bij hectometerpaal 115,9. En op de A76 Aken Geleen bij 16,9.
7: Sky Radio.
6: Elke avond van 10.

0: met Sky Radio naar World of Frozen in Disneyland Parijs. De nieuwe magische themawereld waar je het verhaal beleeft waarvoor je smelt.
1: Sommige mensen zijn het waard om voor te smelten.
0: Tot en met 24 mei maak je namelijk elke dag kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
0: Ga nu naar skyradio.nl of de Sky Radio app en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.
0: Doe mee en ontdek binnenkort World of Frozen. Een droom weg in het betogende koninkrijk Arendelle. Deze magische prijs win je natuurlijk alleen bij Sky.
1: Veel succes!
2: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Hi, dag.
13: Hoi,
14: hallo.
15: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
4: Stihl, sterk werk.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
4: Stihl, sterk werk.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: jij binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJsbaan.

0: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Are you drinking my Mullermilk protein?
4: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Mama, ik ben super blij met jou.
10: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
7: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
13: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
15: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
14: Werken? In deze drukte?
15: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
20: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Nog een keer! Papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
23: Lieve mama,
0: Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
23: 24/7.
8: Non-stop greatest hits.
23: Het ANP nieuws van 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze toch eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft de proeftijd. Het weer dan nog van Weer Online. Op de meeste plekken droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky.

0: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd. Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice. Let's
10: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: jij binnenkort de nieuwe themawereld World of Frozen ontdekken?
1: Ga je mee naar een wereld vol magie?
2: Bij Sky maak je nu kans op een Disneyland Parijs arrangement voor 4 personen.
0: Ga naar de Sky app of skyradio.nl en vul daar dit codewoord in.
1: IJspaleis.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
21: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
22: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Hoi van Ethos.
24: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
25: Non-stop muziekstation.
26: 24/7.
25: Non-stop greatest hits.
26: Het ANP-nieuws van 12 uur.
27: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.
0: Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zal iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege haar gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. Het weer dan nog van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. Het weer dan nog van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: De Sky Radio app is helemaal nieuw. Sneller, handiger en met nog meer functies. Zoals bijvoorbeeld nog makkelijker streamen naar je smart speaker of smart TV. Ontdek het allemaal en geniet intussen van Sky Radio, onze themastreams en de gaafste winacties. De beste mix van classics en hits. Ook in de vernieuwde en gratis Sky Radio app. Nummer 1 non-stop muziekstation.
1: 24/7
0: non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. Twee ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vastkomen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Twee mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door het opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe. Niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. Het weer dan nog van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En dit was het nieuws op Sky Radio.